bij de startraad is er pak. Wat die punt is even echt, und er voor.